0: So klingt Radio heute.
1: Hallo Freunde, Freundinnen! Hebben jullie zin in een feestje? Ja, ik ga het niet alleen doen. Je hebt hem al gehoord net. Hier is DJ Ötzi!